Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Kiss.
1: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

in het dorp. Met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: in regio. Radio
1: Noordzee. I give you ice cream cones.

Op 1 augustus staan tijdens The Village de Bredense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia op het podium onder de Watertoren in Bredenedorp.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten telkens om 8 uur 's avonds.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. De dader van de aanslag is vanavond doodgeschoten door de politie. Die trof hem aan in een buitenwijk van Berlijn. Hij reed gisteravond in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Na de brand in Schaarbeek vannacht zijn nog altijd 2 gewonden in levensgevaar. Dat meldt het parket van Brussel. Er vielen 2 doden en 8 gewonden. Journaliste Katrien Salens.
3: Ik hoor dat intussen 6 van de 8 gewonden wel het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Behalve de 2 gewonden die er het ergst aan toe waren. Dat gaat om 2 kinderen, 2 zusjes hoor ik. Hun mama is trouwens bij de brand om het leven gekomen, net als hun oudste zusje.
2: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket voert een onderzoek. Een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de strepen nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
4: Ongelooflijk hoe dat dan uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gereden werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
2: Het eindklassement lag al vast. De Sloveen Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjestrui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. Zetstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na enkele maanden in het internationaal ruimtestation ISS teruggekeerd naar de aarde. Het gaat om 1 astronaut, een Amerikaan dus, en 2 cosmonauten, Russische ruimtevaarders. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven Rusland en de VS samenwerken in het ISS. De 3 stellen het goed, maar ondergaan wel een medische check. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee.

0: Kalender.
1: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

Na een succesvolle editie organiseert de stad Gistel opnieuw de Urban Trail Run. Op vrijdag 4 september kunnen sportieve deelnemers op een unieke manier kennis maken met verrassende locaties in het centrum van Gistel. De Urban Trail Run is een recreatieve wandel- en loopbeleving waarbij deelnemers niet alleen langs, maar ook door verschillende gebouwen en bijzondere locaties lopen. Deelname €10 in voorverkoop. Inschrijven doe je via gistel.be/urban-trail-run.

Merci voor de suggesties, merci voor de goede raad. En bij mezelf een beetje heel goed geprobeerd. En terwijl dat ik zelf beslist maar over mijn volgend liedje had, hij me zonder te beseffen.

0: 5 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: De

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
3: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
2: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
3: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
2: Dat moest op de Oosthoever zijn?
3: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
2: Wat zal hier allemaal gebeuren?
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
3: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
2: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
3: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
2: Wanneer is de Wine Gallery open?
3: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

Music for Strings door Prima La Musica onder leiding van Dirk Brossé komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Het is een meeslepende reis langs de mooiste films en de grootste namen uit de filmmuziek. Tickets zijn er voor €29 en te verkrijgen in de Grote Post of via het uitloket.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Tineke van Hallemees.
2: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Frank Dierkens.
4: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 8:45 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag. Radio.

0: 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort toch eigenlijk de belastingbetaler de kosten lijst stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen, dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
2: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De bosbranden in de streek rond Bordeaux hebben al 240 woningen verwoest, dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10, dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap België.

Goedemorgen, nieuws en informatie tot 9 uur hier bij Radio Noordzee. We hebben het straks over mooie prestaties van de Belgische skiers en de Oostense atleten. En we hebben het ook over de grote post met een speciaal familieprogramma. Straks is er ook de dagklapper met Rudy en we hebben het weerbericht.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Heerlijk verfrissende zomerhits.
6: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
5: Radio Noordzee.

Nieuws en info. Radio Noordzee. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring.

Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400

0: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine. Thuis

0: info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.

0: nieuws en info.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
0: Dit is
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Met een hart voor Oostende.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Zomerradio Noordzee.

0: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Straks om 9:30 meer over een tijdelijke tentoonstelling over de binnenscheepvaart in Oudenburg. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Zomerradio Noordzee.
3: De hele zomer lang.

Die beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Verzamel momenten. Mooie mensen en bescheiden wensen.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
0: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
3: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
3: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

0: is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden, een soort blik achter de schermen in het leven van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
3: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
2: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
5: De hele zomer lang...

Radio Noordzee houdt je voortaan nog meer op de hoogte. Noordzee Info is een apart infokanaal met enkel nieuws en info. De klok rond. Je kunt Noordzee Info altijd beluisteren via onze site. Surf naar radionoordzee105.be en klik door naar de rode knop van Noordzee Info.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Een nieuwe vakantieweek en Charissa Mesdag van Toerisme Oostende is er komen bijzitten. Charissa, je hebt het over een heel bijzondere activiteit op het Kleinstrand binnenkort.
2: Ja, want overmorgen strijkt eigenlijk de gigantische roze circus tent terug neer op het Kleinstrand in Oostende. We mogen namelijk Camille terug ontvangen met haar indrukwekkende circusshow samen met Manu van Akker, Ruud Beekmans, maar ook met Maxime. Tickets zijn nu te koop voor €59 en de show kan je eigenlijk tot en met 16 augustus bekijken.
1: En er zijn verschillende shows per dag?
2: Er zijn meerdere shows per dag, dat klopt.
1: Bedankt voor die zomertip, Charissa Mesdag van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: 24 uur per dag zomerradio op 105.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Dit is Radio.

0: ultieme zomerhit van...
1: Chesney Jax.
2: Ja, mijn ultieme zomerhit is Papucho van Zwangere Hie. Ik heb dit nummer gekozen omdat ik dit nummer heb leren kennen. Eigenlijk een beetje tijdens de zomerdagen. Ik vind het zo'n gekke en harde beat. Dat ik er, als ik het hoor, dat ik altijd aan de zomer zou moeten denken.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Het is zomer op je radio.
1: Een nieuwe vakantieweek en Charissa Mesdag van Toerisme Oostende is er komen bijzitten. Charissa, je hebt het over een heel bijzondere activiteit op het Kleinstrand binnenkort.
2: Ja, want overmorgen strijkt eigenlijk de gigantische roze circustent terug neer op het Kleinstrand in Oostende. We mogen namelijk Camille terug ontvangen met haar indrukwekkende circusshow samen met Manu van Akker, Ruud Beekmans, maar ook met Maxime. Tickets zijn nu te koop voor €59 en de show kan je eigenlijk tot en met 16 augustus bekijken.
1: En er zijn verschillende shows per dag?
2: Er zijn meerdere shows per dag, dat klopt.
1: Bedankt voor die zomertip, Charissa Mesdag van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.

0: Bedelaarsbond van Maria Kerke presenteert de Maria Kerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Maria Kerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Maria Kerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Maria Kerkerie op 8 en 9 augustus. De Maria Kerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Dit is Radio.

0: Premet Moustache.
1: Zie je die twee moots, als dat een eind in landen aanzetten? Hoe is het in de commercie? Goed zijn, maar druk vindt. Ik kan niet anders zijn, ik moet mijn telefoon meepakken op mijn bed. Anders kom ik er niet. We zaten aan de kweet er alles van zijn. Soms is het zo druk zijn, maar ik kan zelfs mijn secretaresse meepakken op mijn bed.
0: Mopperen met Moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur. Brrr.

Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Op een festivalterrein van 10.000 vierkante meter brengt het festival ruim 100 workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Daarnaast kunnen bezoekers terecht op een festivalmarkt met meer dan 100 shops. Op het programma staan onder andere Ella June Henrard, Maartje van Nijgen, Dr. Luc Swinnen, Rasti Rostelli en Jasmin Gerits. Ze brengen lezingen, ceremonies, muziek, hypnose en interactieve sessies, verspreid over verschillende podia en intieme workshopruimtes.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
3: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
3: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
3: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
4: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Heerlijk verfrissende zomerhits.
0: 24 uur per dag, Zomerradio.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dideka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dideka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dideka. Dideka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Deze zomer kun je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. In september is het beurt aan de Olvo Band op 6, Barak Frituur op 13, Die Verdammte Spielerei op 20 en Schaukorps Wick op 27 september.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
3: Het was een goede Gentsfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
4: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentsfeesten staande houdt en die daar aan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
2: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er daar niet goed uit, dat weet de journaliste Louise Buquet, die daar is.
5: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
2: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agenten beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz, dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedy-reeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15.

0: I'm gone.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Nieuws en info.
1: Op zaterdag 19 september gaat de Meta Relax Ostend Night Run door. Verwacht opnieuw een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Eline Riks, je hebt het vandaag over zandkastelen.
2: Ja, zandkastelen maken is effectief leuk en wij vinden dat ook heel mooi. Maar het is eigenlijk belangrijk dat er geen te diepe putten worden gegraven op het strand. Wij hanteren soms wel de regel van kniehoogte is voldoende, omdat wij zien wel vaak op het strand dat kindjes putten gaan graven die eigenlijk super diep zijn en dat is effectief wel gevaarlijk. Moest je daarin terechtkomen en die put valt dicht, is dat echt wel een gevaar om daar dan in dat zand verstikt te geraken. Dus het is effectief belangrijk dat die put niet te diep is, dat het kniehoogte best hanteert en als je het strand verlaat, dat je best ook de put terug dicht smijt voor de dag nadien eigenlijk. Dus dat is wel belangrijk.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Beleef de zomer aan de kust.
4: Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, fijne dag.

0: go. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een hele goede middag.

0: de ultieme zomerhit van
1: Luc Louis.
2: Waar ik het meest aan denk en van muziek is natuurlijk Lucy Loes. Want elke zomer kwam zij met haar liedjes en dat was ook het topmoment voor mij van de zomer. Op de Vismarkt ben ik geboren.

0: is nu 3:00. Noordzee-regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: De hele zomer lang...

Ja, ja, met elke eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoel, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommigen krijgen het, sommigen steel. Het kan

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien.

Waarom doe ik wat ik doe? Waarom is dat nooit genoeg? Maar alles is goed, zeg je. Alles is goed. Maar

0: je hoed. En plots valt het doek. De maskers gaan af, de lichten gaan aan. De mensen zijn moe, ze pakken een jas, verlaten de zaal, rijden naar huis. Ze zijn voldaan, tijd om te slapen. Ze kruipen in bed, maar niemand die roept, kut op de set.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: De hele zomer lang.
3: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maximaal rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachte wel meteen oppakken. Het gaat om een man van 31 met psychische problemen. Het onderzoek loopt. In Seattle, in de VS, is de dodentol na de schietpartij van gisteravond opgelopen tot 3. Dat meldde Amerikaanse media. 4 anderen raakten gewond, onder hen ook een kindje van 2. Een schutter opende het vuur op een foodtruckfestival. De verdachte is opgepakt, zijn motief is nog niet duidelijk. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. En heb je ooit al eens 580.000 euro willen winnen? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Want streamingsdienst Netflix geeft dat geld aan iemand die wereldkampioen darts Luke Littler kan verslaan. In september staan de selectieproeven op het programma. Uiteindelijk mogen 20 deelnemers het daarna opnemen tegen Luke de Nuke. Beat Luke Littler wordt op 30 oktober live uitgezonden. Het is wisselend bewolkt, aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm, lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: De hele zomer lang.
2: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
2: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
3: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
4: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
3: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
2: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
3: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
2: Dat moest op de Oosterover zijn?
3: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
2: Wat zal hier allemaal gebeuren?
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
3: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
2: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
3: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
2: Wanneer is de Wine Gallery open?
3: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Zomerradio Noordzee.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende.
4: 059 70 27 27.
3: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Dit is Radio

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: 6 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.

0: Het is zomer op je radio.
1: Een nieuwe vakantieweek en Charissa Mesdag van Toerisme Oostende is er komen bijzitten. Charissa, je hebt het over een heel bijzondere activiteit op het Kleinstrand binnenkort.
2: Ja, want overmorgen strijkt eigenlijk de gigantische roze circus tent terug neer op het Kleinstrand in Oostende. We mogen namelijk Camille terug ontvangen met haar indrukwekkende circusshow samen met Manu van Akker, Ruud Beekmans, maar ook met Maxime. Tickets zijn nu te koop voor €59 en de show kan je eigenlijk tot en met 16 augustus bekijken.
1: En er zijn verschillende shows per dag?
2: Er zijn meerdere shows per dag, dat klopt.
1: Bedankt voor die zomertip, Charissa Mesdag van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

Radio Noordzee. De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: het dorp. Met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Zomer aan de kust.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
5: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.
6: Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: de ultieme zomerhit van
1: Romina van Horen.
2: Voor mij is dat Sublime met het nummer Santeria. Voor vele mensen misschien niet gekend, maar is eigenlijk vooral een ska-nummer waarbij dat je toch om dat moment meteen een beetje uptempo, maar ook een zomers gevoel krijgt. Ideaal nummer bij een goede cocktail of bij een goede zomeravond om daar toch van te genieten. Niet met felle beats, maar wel met heel wat sfeer en leuke muziek.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. De werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
2: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
4: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
2: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Ichtegem zijn de ouders na verhoor weer vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes nog open. Het onderzoek gaat verder. Ondernemersorganisatie Unizo is niet te spreken over de hervorming van de consumentenombudsdienst. Vanaf volgend jaar zullen bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. Maar dat is niet eerlijk, zegt Elisa de Tavernier van Unizo.
5: Het is eigenlijk volledig gratis voor de consument om een procedure op te starten. Maar vanaf dat ontvankelijk is, komt eigenlijk de kost sowieso terecht bij de ondernemer. Wat dat er eigenlijk voor gaat zorgen, dat al dat gratis voor de consument, dat zij te pas en de onpas klachten kunnen starten en dat de ondernemer zich daar op geen enkele manier kan tegen verzetten, plus dat hij ook nog een keer verplicht is om de volledige administratie op zich te nemen.
2: Zo'n klacht kan een bedrijf tot €500 kosten. Unizo wil daarom dat ook klanten een deel van de kosten betalen. En pech voor zevenkampster Nafi Tiam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Tiam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: 24 uur per dag. Zomerradio.
6: Op 105 FM.
0: Radio Noordzee.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Een nieuwe vakantieweek en Charissa Mesdag van Toerisme Oostende is er komen bijzitten. Charissa, je hebt het over een heel bijzondere activiteit op het Kleinstrand binnenkort.
2: Ja, want overmorgen strijkt eigenlijk de gigantische roze circus tent terug neer op het Kleinstrand in Oostende. We mogen namelijk Camille terug ontvangen met haar indrukwekkende circusshow samen met Manu van Akker, Ruud Beekmans, maar ook met Maxime. Tickets zijn nu te koop voor €59 en de show kan je eigenlijk tot en met 16 augustus bekijken.
1: En er zijn verschillende shows per dag?
2: Er zijn meerdere shows per dag, dat klopt.
1: Bedankt voor die zomertip, Charissa Mesdag van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

shit, fuck al die boel. Blijf eens even toen hij in op je smoel. Hier alleen op geen je fucking crew. Je mag je belachelijk is in de crew. Spreek vele woorden, maar niks meer te doen. Wat dacht je nooit, dan zie je nog groen. Ze kennen van vroeger, ze kennen me niet. Ik was al klaar, maar zit er het dit. Besef je nu west met dit aan je krispit. En je mullen met rond gebit. Ik zie klaar, maak je klaar voor die shit. Ook al ben je niet meer shit, is lit. Oogboom, vang vele wind. Oostende wat

zijn ding is gek. Dat ik was, ik voel me goed, perfect. Ik zie niet naïef, dus niet zonder gebrek. Ik zie zijn verzeten, maar ik weet waar mijn plek. Maar hier motherfucker, hier stond in de weg. Blijf je stallen, toen ben je pech. De VAB, gebaat onderweg. Tot al los de heuvel is nu een berg. Niet te beklimmen door een sterk lekker berg. Dag achter dan werk ik tot in mijn zerk. Oogboom, hang vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiten, gebrek het talent. Hier studeer maar ik polyvalent. Oogboom, hang vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiten, gebrek het talent. Hier studeer maar ik polyvalent. Alle dagen, alles geven. Op de hasbrek.

er op een andere kop. Draaien ze de muil gekapt. Op de menu, keuze genoeg. Bestaan niet gekregen wat ik vroeg. Mijn honger is groot, werk voor de boeg. Verslijn hij de boel, slim op de kroeg. Oogboom van vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiet, gebrek aan talent. Hier studeer maar ik polyvalent. Oogboom van vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiet, gebrek aan talent. Hier studeer maar ik polyvalent.

0: is Radio Noordzee.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
2: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
2: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
2: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Nieuws en info.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot 5:30 op woensdag 5 augustus in OC De Ballon. Op woensdag 12 augustus in OC De Blomme, Repair Café is aanwezig voor een gratis fietscheck. Op woensdag 19 augustus in OC Ter Ide, Repair Café is aanwezig voor een gratis fietscheck. En op woensdag 26 augustus in OC Oud Hospitaal. Groep Intro is aanwezig voor een gratis fietscheck.
2: Ik was met vakantie aan het strand.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

in het dorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er The Village met de Bredense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: very happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij. Crafts. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van de nieuwe wijk. Crafts is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever. Ja!

0: is nu 9 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.

Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
2: Ik ben Brenda Linskens.
3: Ik ben Bart Versluis.
4: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Een hele goeie avond.

0: es 9, 10 Uhr. Noordzee Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
3: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
2: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
4: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
2: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordeloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.

10:15 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met z'n head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam.

zo kruid stoot. Ze zucht en ze lacht haar tanden bloot. Ze wast mijn vuile haren en ze lacht zich bijna dood.

0: skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Goedenavond.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

toepasselijk. Want ik praat zo vaak, maar luister niet gemakkelijk. En toch verrast het me. Zie me woorden fout gebruiken en ze noemen me volwassener. Mijn fout, mijn schuld, of toch aangeleerd. Mijn hart blijft goud, zelfs hoe vaak het breekt. En zo bega ik weer, maar voor de laatste keer.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn.

De ouders van de baby die dit weekend overleed in Echtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.

Luister voortaan overal naar Radio Noordzee. Surf naar Radio Noordzee 105.be en neem ons overal mee. Luister live op 105 FM en Radio Noordzee 105.be.

Kingstad. Ik hoor het mijn ouders nog zeggen. Hoop naar de goede lucht, kom, laten we vertrekken. Broer, schuif eens op. Hij zei, ik kan zelf niet verder. Ik zeg, zit dan niet zo breed. Uit de benen bij mijn er. Mama, hey, zeg eens iets. En ik wil ook onderaan. Mijn vader, kop aan. En we zijn de straat nog niet uit. Ik zie nog net de voordeur. We slaan de eerste hoek om. Ik denk, c'est parti, come on. Laten we gaan.

oneerlijk gevecht met de natuurelementen. Op 1000 meter hoogte zin ik een nog kleiner ventje. Maar goed dat ik mijn portie al heb gehad bij de zwemlessen. De zijemachtige god, je krijgt geen eigen levens, nee. Ik door rond in de golf zoeken naar uitweer. En het is daar, in de koude diepte, dat ik die schoon ogen zie. Die qua, bos

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
3: Ik ben Jean-Marie Barra.
4: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert in het weekend van 8 en 9 augustus Mariakerkerie. Er is van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens.

0: vrouwen die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Ichtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was een vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
2: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en nog altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
1: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
3: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
1: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordenloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al 7-kampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: wil u heel graag iets laten zien.
1: Ga ermee, ga ermee.
0: Kom, ik heb een klein stukje grond gespot aan de rand van het dorp, dicht bij de Schelde, vlak bij het bos. Ik wou dat je kon zien hoe prachtig het wordt. Kom, we doen alsof. Hier komt de living, daar komt de trap. Hier komt de spiegel, daar komt het bad. Hier

gras en uw voortuin is afgemaaid. Ik hoorde later dat uw relatie op de klippen was gelopen en dat je nu ergens anders slaapt. Dat de kindjes in de wijk naar een mama gaan en dat je zondag met uw dochter kastanjes raapt. Toen dat ik het hoorde was het al te laat, maar als je uw hart wil

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Op 105 FM,
1: jouw Oostendse radio.

Op 1 augustus staan tijdens The Village de Bredense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia op het podium onder de Watertoren in Bredenedorp. Waarom

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurzaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
2: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.